0: Club 9 Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Jawel, dit is Dr. Klangendoom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have.

0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoom. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoom.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
2: Jij.
0: Zeg radio.
2: Wat?
0: Radio. Zeg maar, radio.
2: Nee.
0: Klangendoom.
1: Klangendoom, Luisa.
0: Radio.
2: Wat?
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoom.
2: Radio.
0: Heel goed. Klang.
2: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
2: Kijk.

Een Neowist Research Event, 3 december, Worm, Rotterdam. www.wormweb.nl

0: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio. Kijk. Ja, nee. Zeg dan, radio, zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio klangendoen.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan, klangen. Klang.
1: Klang.